0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Oog Radio.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
4: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We halen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
3: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkt al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens? Ah!
3: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: De Oogochtendshow. Het nieuws uit Groningen.
8: Ja, dat allemaal komt aan bod in de Hoge Ochtendshow natuurlijk.
9: Volgens mij is het maandag.
8: Een iets ander begin van de ochtendshow, maar dit is hem dan toch echt. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van de lokale nieuws.
10: Betonbos laat zien dat er inspraak beter moet worden geregeld in Groningen. Geen acute kamernood meer onder studenten. En de provincie wil brandrisico mogelijk gaan meewegen.
8: Dit en meer nieuws hoor je rond 7:30 hier op Oog Radio. Nu is de verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen, dus je kunt lekker opschieten als je op pad gaat. Dat geldt ook voor het OV, daar gaat ook alles lekker door. Maar blijf wel even je reis in de reis hebben voordat je daar op pad gaat. Dus 7:04, dit is de Hoogochtendshow. Tot 9:00 gaan we jou op de hoogte brengen van wat er speelt in de gemeente Groningen. Zo gaan we eerst even een kijkje nemen in de wijk Vinkhuizen.
10: Ja, de gemeente trekt ruim 4,7 miljoen euro uit... over de aanpak van de Diamantlaan. En dan gaat het onder andere over het aan te leggen warmtenet Vinkhuizen-Zuid.
8: Oké, ja, ik ben wel benieuwd. Heb jij al eens te maken gehad met het warmtenet?
10: Ik heb in Vinkhuizen op school gezeten en toen waren er al verhalen over. Dus ik weet nog dat school altijd heel, heel, heel warm was, ook in de zomer. Omdat de hitte ergens naartoe moest.
8: Ja, dat is dan wel weer een nadeel ervan natuurlijk. Ja, ja, en ik hoor ook wel, ja, sommige mensen die vinden het een zegen, anderen vinden het een vloek. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan daar ook gaat uitpakken.
10: Ik ook, maar met 4,7 miljoen kunnen ze vast een heleboel.
8: Je zou het toch wel denken.
10: Ja. He?
8: Ja. Maar eerst gaan we luisteren nu op Hoogradio naar de muziek van Boza en Magnetic. Even lekker die heupen losmaken, mensen. Kom uit bed en begin aan je dag.
2: De Oogochtendshow.

0: McNerrick van Baza, dat pianootje ook. Dat is zo verlekker. Dat...
1: Ja, en opeens zijn we wakker.
0: Nou, uiteindelijk wel.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: De gemeente trekt ruim 4,7 miljoen euro uit voor de aanpak van de Diamantlaan in Vinkhuizen.
1: In de straat komt een hoofdleiding voor een nog aan te leggen warmtenet Vinkhuizen-Zuid. Ook worden de straten rond de Diamantlaan aangepakt. Vinkhuizen wordt een wijk zonder aardgas. Maar de energietransitie maakt verzwaring van het elektriciteitsnet en de aanleg van een warmtenet noodzakelijk. Verder wordt de inrichting van de drukke Diamantlaan overzichtelijker, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Je hoort wethouder Rick van Nieuwenhuis.
3: Nou, we willen als gemeentebestuur nu vol door met de wijkvernieuwing. Wijken zoals Vinkhuizen, die worden aangepakt door de gemeente, omdat daar huizen gerenoveerd moeten worden. De sociale wijkvernieuwing nemen we ter hand. Maar het is ook voor ons altijd een kans om bijvoorbeeld warmtenetten aan te leggen, riolering te vervangen, kabels en leidingen. Ja, dat laatste dat gebeurt hier aan de Diamantlaan. Het is een hele oude structuur. Er stonden vroeger een paar boerderijtjes aan, maar nu duizenden woningen. En die weg is heel breed. Dus we hebben uitgebreid met de bewoners gesproken. En die geven ook aan, de oversteekbaarheid is een probleem. Er wordt te hard gereden. Er zijn geen vrijliggende fietspaden. We willen graag meer groen, plekken voor ontmoeting. Nou, op basis van al die input hebben we een mooi ontwerp gemaakt. Gaan we dus daar warmtenet aanleggen, waarmee we gewoon onze bewoners goedkope en zekere stroom en energie en warmte kunnen geven. En straks ook een hele mooie ingerichte openbare ruimte.
4: Wanneer gaat u daarmee beginnen?
3: We gaan daar van het voorjaar mee beginnen. Dus het college vraagt nu het krediet, bijna 5 miljoen aan de gemeenteraad, om hiermee aan de slag te gaan. We hopen dat de gemeenteraad voor het eind van het jaar het krediet geeft. En nemen wij de voorbereidingen ter hand en in maart gaat de schep de grond in.
4: En wanneer moet het dan klaar zijn? Want het is best een omvangrijk project.
3: Ja, dat gaat wel een paar maanden duren. Dat zal ook wat overlast geven. Dus daar zijn we natuurlijk ook van onze gebiedsteams goed over aan het communiceren met de omgeving. Om toch de veilige routes te maken. Maar dat zal echt wel een aantal maanden duren. We gaan echt de grond in voor de warmtenetten. En ook echt flink die openbare ruimte aanpakken.
1: Je hoorde wethouder Rick van Nieuwenhuis in een bijdrage van Echo van Oosterhout. Het werk in Vinkhuizen neemt ongeveer een jaar in beslag.
0: Nou, ik ben benieuwd nogmaals wat daaruit voort gaat komen.
1: Ik ook.
0: Dus als jij daar woont in die omgeving, hou ons gerust op de hoogte. Dat kan je bijvoorbeeld doen via e-mail, info@hoogtv.nl. Je kunt ons ook appen in de studio op 050-5715-815. Zie jij het zitten of denk je van, nou, die van Nieuwenhuis, die kletst uit zijn nek? Geef het gerust door, 050-5715-815. Hoe dan ook, laat dat deel van je heen komen. Relax. Nu op Oog Radio van Frankie Goes to Hollywood.

0: Relax, don't do it. Nou, ik doe het wel. Ik zeg dat het 14 minuten over 7 is en dat het buiten flink bewolkt is. Het is nog wel droog, maar ja, als ik zo de kleur van de bewolking zie, dan kon het wel eens niet zo lang meer duren. Vandaag wordt het warme nazomerdag met een maximumtemperatuur die oploopt naar 26 graden. Er is veel zon en vanmiddag neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuiden tot zuidwesten, windkracht 4. Komende nacht daalt het kwik naar 17 graden en morgen begint de dag droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. Met 17 graden als maximumtemperatuur wordt het wel een stuk minder warm. De rest van de week, zo nu en dan een bui, zo nu en dan de zon, 18 graden, een beetje van dat.
1: Tullabaloo voor het eerst volledig uitverkocht. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Het Tullabaloo Festival in het Groningse Stadspark was dit jaar voor het eerst het hele weekend uitverkocht. Het festival begon in 2019 als een eendaags evenement en groeide uit tot een tweedaags festival. Inmiddels trekt het evenement 60.000 bezoekers. Martin Garrix was dit jaar de hoofdact. Naast onder meer Bluff, Suzanne en Freek en de jeugd van tegenwoordig.
0: Nou, en ze hadden zaterdag wel enigszins volume.
1: Jij kon het thuis horen, ik kon het thuis horen. Ja. Je had geen ticket nodig in Groningen voor dit evenement.
0: Serieus niet. En ik woon niet echt vlakbij het Stadspark. Er zit ook nog een apenrots tussen die over het algemeen heel veel geluid tegenhoudt. Maar ik kon echt in elk puntje van mijn huis kon ik horen dat het Hullabaloo Festival was. En ook nog bijna de tekst ook nog verstaan.
1: Ja.
0: Gelukkig was het zondag een stukje rustiger. Nou, dan is het volume toch wat neergeschaald.
1: Ja, vind ik het aan de andere kant wel heel leuk dat we dit soort festivals hebben.
0: Zeker, zeker. Ook met zulke namen.
1: Ja. Nou, vliegeractie voor kinderen in Gaza succesvol verlopen. Dat melden wij zelf van Oognieuws. Zo'n 50 mensen deden zaterdagmiddag mee aan een vliegeractie op het stadstrand in Groningen als steunbetuiging aan de kinderen in Gaza. De actie, onderdeel van het landelijke initiatief Kites for Palestine, verliep volgens de organisatie vreedzaam en liefdevol. Deelnemers versierden vliegers met boodschappen voor kinderen in Gaza. Het was een kleurrijk gebeuren, zag ik al.
0: Mooi.
1: Ja. En dan Dansfestival brengt Grote Markt tot leven, melden de collega's van RTV Noord. De Grote Markt in Herenstraat stonden zaterdagmiddag in het teken van dans tijdens de 5e editie van het Baila Straatdansfestival. 23 dansscholen verzorgden demonstraties en workshops met verschillende stijlen, waaronder hip-hop, afro en salsa. Bezoekers dansten volop mee, waardoor het centrum veranderde in een zomerse en verbindende dansvloer. Rick, ik moet het nu weten.
0: Ja?
1: Heb jij dan ook in de Herenstraat staan dansen?
0: Nee, ik moest me zo inhouden, moet ik je zeggen. Het was echt, je hebt dat, de Herenstraat. En halverwege heb je zo'n zijstraatje, dat heet de Hoogstraatje. Mm-hmm. En daar heb je daar dan ook zo'n croissanterie daar zitten en zo. En zo'n winkel waar je t-shirts kunt laten bedrukken. En in dat straatje, daar stonden ze dus te dansen. En dat was op, ik keek daarop uit als ik voor in de winkel stond. En ik wou zo graag meedoen.
1: En jij bent ook zo'n danser natuurlijk.
0: Ja, dus serieus wel. Dus dat jeukt aan alle kanten. Maar ja, ik was aan het werk. Weet je, je moet dan maar professioneel blijven, maar ja, vooruit.
1: Ja, maken we hier een dansje.
0: Zullen we dat maar eens even doen? Ook gaan we ook gewoon lekker bijlen doen.
1: Heel goed.
0: Met de Gypsy Kings, bijlen mee. Goedemorgen Groningen.

0: Lekker, hè? Nou, goed. Lees dan weer 21 over 7. Verder is het 7 september 2026 en er is weer van alles te beleven in Stad Nommeland.
1: Ja, Open Mic Night in Club Wicket aan de Grote Markt begint vanavond om 8 uur. De eerste Open Mic Night van het nieuwe seizoen. Ontdek nieuwe grappen en nieuwe comedians tijdens de Open Mic. De serveren kan via de site van Wicket, maar wees er snel bij, want de zaal is bijna vol. Dus Open Mic Night in Club Wicket aan de Grote Markt om 8 uur vanavond.
0: Om 8 uur kun je in Haren terecht bij Boomker Boeken aan de Rijksstraatweg voor Silent Reading. Want ja, hou je van lezen en gezelligheid, maar niet van verplicht een boek lezen, dan is de Silent Book Club in Haren misschien iets voor jou. Maar sst, wel stil graag hoor. Het is niet voor niks een silent reading. Om 8 uur, Boomker Boeken, Rijksstraatweg Haren.
1: Ik denk dat jij dat heel moeilijk vindt, Rick. En dan in Walters, de boekshop in de Oude Kijk in Jatstraat. Walters Showcase van Reinhard Vosveld. Het begint om 1 uur vandaag. De hele maand is dat nog, met werk van filmmaker en beeldend kunstenaar Reinhard de Vos. In zijn werk onderzoekt de Vos de intersecties tussen het persoonlijke en het maatschappelijke, door zich te richten op emotie en haar relatie tot social engagement. Walters Showcase, Reinhard Vosveld in Walters Boekshop in de Oude Kijk in Jatstraat dus vanaf 1 uur.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper. Of je vindt de tips van de Uitloper ook op de Kabelkrant na 9 uur op OogTV. Je kunt ook, als je zelf iets organiseert, geef dat even aan ons door. We horen het graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl. En dan kunnen wij dat ook vermelden. Want ja, we zijn natuurlijk altijd even op zoek naar het ene evenement wat verder nergens wordt aangekondigd, maar dat wij dat dan wel kunnen melden.
1: Ja, bij Oog.
0: Zo is dat. Dan gaan we terug naar de muziek hier op Oog Radio. Weer lekker swingen. Het is echt een swingende ochtend vanmorgen. Another en 55 Ultra en Talk to You.

0: van Tim Knol hoor je. En daarmee is het alweer hoogste tijd voor de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Met lange dagen neemt hiphopper Y een track die iedereen aanspreekt die hard werkt aan zijn of haar dromen. Of je nu sporter, ondernemer of artiest bent, iedereen kent de lange dagen en de inzet die daarbij komt kijken. Het bouwen aan je toekomst is soms zwaar, maar volgens Y betaalt die inzet zich uiteindelijk altijd terug. Zijn boodschap is dan ook duidelijk. Zolang je je uren maakt en je tijd goed benut, is alles mogelijk. Dat is Y met lange dagen. En dat is...
1: Hoog Radio Stadsplaat.

mijn plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, nu komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: Y met lange dagen was Stadsplaat. Het volgende uur een fonkelnieuwe Stadsplaat. En ja, welke dat is. Het is een van de 25 platen in ieder geval die nu vermeld staat op hoogradio.nl/stadsplaat. Dus kun je even kijken, een gokje misschien doen welke het wordt.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen moet inwoners beter betrekken bij grote bouwplannen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de gang van zaken rond het voormalige Betonbos. Volgens de onderzoeker hadden bewoners bij de plannen voor stadshavens maar weinig invloed op de uiteindelijke besluiten. De omgevingswet verplicht gemeenten wel om inwoners te betrekken, maar zegt weinig over hoe dat precies moet. Het onderzoek pleit daarom voor duidelijkere en strengere lokale regels voor inspraak. Bij kluswerkzaamheden in een woning aan de Jan Hissink Jansenstraat in de Oosterparkwijk is gisteravond een gasleiding beschadigd. Daardoor kwam gas vrij in de woning. De bewoners probeerden de hoofdkraan dicht te draaien, maar konden niet meer bij de meterkast komen. De brandweer heeft daarom de deur geforceerd en de gastoevoer afgesloten. Daarna is de woning geventileerd. Niemand raakte gewond. Er is in Groningen geen sprake meer van acute kamernood onder studenten. Dat zegt wethouder Rick van Nieuwenhuis naar aanleiding van vragen van Forum voor Democratie. In het tijdelijke studentencomplex Proxima op de Zernike campus zijn op dit moment nog genoeg plekken beschikbaar. Volgens de wethouder zijn de problemen rond de piekopvang die in eerdere jaren voor schrijnende situaties zorgden, grotendeels opgelost. De provincie Groningen gaat bekijken of het risico op natuurbranden in de toekomst een rol moet krijgen bij de bescherming van natuurgebieden. Aanleiding zijn vragen over de werkzaamheden in het Sterrenbos in Groningen. Op dit moment is brandgevaar geen onderdeel van de provinciale beoordeling bij vergunningverlening en toezicht. De provincie zegt daarbij afhankelijk te zijn van landelijke wetgeving. Dan het weer. Vandaag wordt het een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur die oploopt naar de 26 graden. Er is veel zon en vanmiddag neemt de bewolking iets toe. Blijft droog bij matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Komende nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Met 17 graden als maximumtemperatuur is het dan een heel stuk minder warm.
0: Dankjewel, Hans. Ook de verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen en ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Dus dat doen wij dan ook maar met ons programma. En gelijkspel, hè?
2: Oh, we gaan het over voetbal hebben.
0: Ja.
2: Nee, het is beter dan niks.
0: Ja, het is toch weer een puntje die erbij pakt.
2: Absoluut, maar ik ben wel even benieuwd wat Lukien er zelf van vindt.
0: Nou, dat gaan we horen nadat, want we hebben het natuurlijk over FC Groningen. Maar we gaan het horen nadat we geluisterd hebben naar Justin Bieber's nummer Daisies. Dat zijn maar grietjes, toch?
2: Ik geloof het wel, ja.
0: Ja, nou, wat leuk, ja. Maar heb je die niet meer in het voorjaar?
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Heb jij Bieberfieber?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, ik vond hem vroeger heel schattig, hoor. Maar het nee.
0: Nou, maar ja, vroeger vond ik dat die stem van hem heel erg wel hoog. En, ja. En dat je denkt van, kerel, laat die baard nou eens in de keel komen. Gelukkig is dat wel enigszins goed komen. Ik vind hem nu wel beter klinken in ieder geval.
1: Ja.
0: Maar goed, tot zover onze beredeneringen waar je verder helemaal niks aan hebt. Want we gaan lekker verder met het nieuws uit de straat.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Juist, precies. Want, ja, het gaat natuurlijk over FC Groningen. Want die heeft het duel met FC Twente met toch een punt weten over te houden.
1: Ja, alle vier de doelpunten vielen in de eerste helft. Het werd 2-2. De trainer van de tegenstander zei dat hij zich wel had vermaakt gistermiddag. Hoe zat dat met Dick Lukien?
3: Ja, de glimlach zegt veel. Ik ook. En blijkbaar is het zo dat als de ploegen van John en FC Groningen tegen elkaar spelen, dat dat ook altijd een vermakelijke wedstrijd is. Want dat vond ik vorig jaar hier ook. En dat was er vandaag ook. En dat voelde je ook in het stadion, hè, dat mensen het leuk vonden. En uiteindelijk dan ook kunnen leven met een 2-2. We willen allemaal heel graag winnen. Maar ik denk dat mensen een leuke middag hebben gehad.
4: Kan je ook leven met een punt?
3: Ja, uiteindelijk moet ik daarmee leven. Maar ik kan er ook mee leven. Ik vind eigenlijk dat we het momentum vlak voor de pauze even weggeven. Hè, waarbij we bij de 2-2 niet goed genoeg verdedigen. Maar ik kan enorm genieten van de wilskracht die in onze ploeg zit. Het loopvermogen, de intenties. En dan vind ik eigenlijk dat we na het einde toe, eigenlijk vanaf minuut 75, we ook wel weer de overhand krijgen. En op basis daarvan misschien nog wel licht bovenliggend waren. En misschien nog wel een 3-2 hadden verdiend. Maar als de kruidrampen zijn opgetrokken, is 2-2. En dan is dat denk ik ook wel de verhouding.
4: Toch de tegendoelpunten die je krijgt, niet per se nodig lijkt mij.
3: Nee, maar dat zal John ook gezegd hebben, mijn collega. Maar wij moeten naar onszelf kijken, dat vind ik inderdaad. Ik vind dat we best wel goed verdedigd hebben, ruimtes goed hebben verdedigd. Veel beter dan de afgelopen wedstrijden. Alleen zij hebben natuurlijk ook een spits. Zij werden met name gevaarlijk vanuit het zoeken van Weghorst in de box met voorzetten. Ja, dat moeten we nog beter gaan verdedigen. En ja, bij beide goals, ja, daar gebeuren dingen die beter kunnen. Maar ja, dat vind ik eigenlijk ook wel normaal. Want dat, zeker als je een hele nieuwe achterhoede moet bouwen, ja, dan zit dat in fijne afstemming. En dat is nog niet altijd top.
4: Nou, hebben we tegen Fortuna een wedstrijd gezien waar FC Groningen niet helemaal tot zijn recht kwam. Vandaag was dat wel zo. Heeft dat dan echt zoveel met de tegenstander te maken? Of is het echt iets waar jullie zelf nog echt een stap in moeten maken? Dat jullie ook tegen teams met een laag blok dit soort intensiteit kunnen laten zien en doelpunten kunnen maken?
3: Oh, ja, we moeten kritisch op onszelf zijn. Wij moeten dingen beter doen tegen ploegen als Fortuna. Maar we hebben, en dat is ook logisch, kijk, we hebben al die vragen beantwoord vorige week, omdat we natuurlijk het scorebord geanalyseerd hebben. En wij verloren die wedstrijd met 2-3, dus dat kan ik ook niet veroordelen. Alleen, zo slecht was het niet tegen Fortuna. Zij waren ook heel effectief, ze hadden een geweldige spits vorige week. Maar ook daar hebben we meer dan de tegenstander gecreëerd, minder toegestaan dan de tegenstander deed. Alleen, zij waren effectiever. Ja, dan verlies je. Alleen, we willen altijd meer en beter. Dus wij moeten, en dat is ook gewoon een vaststaand gegeven, we hebben tegen ploegen in een laag blok meer moeite dan ploegen die willen voetballen. Dus daar moeten wij mee aan de slag.
4: Dankjewel.
1: Je hoorde Dick Lukien. Tom van Bergen maakte alweer zijn derde doelpunt van het seizoen. Na afloop had de aanvaller even nodig om op adem te komen. Maar welk gevoel overheerste bij hem na deze wedstrijd?
5: Nu even snel een vermoeid gevoel. Dus ik ben nog een beetje bezig om de ademhaling weer een beetje rustig te krijgen. Dus dat overheerst nu. En net met het praatje van de trainer viel het een beetje stil in de kleedkamer nadat de trainers zegje had gedaan. Dus ze zei trainer ook van, ja jongens, het is gewoon een gelijkspel tegen een goede ploeg. Dus ja, ook hebben we niet gewonnen, mogen we daar gewoon oké, tevreden mee zijn. Dus ja, dat probeer ik nu een beetje erin te laten zinken. Dus dat is mijn gevoel.
4: Hele intensieve wedstrijd voor jou, Tom?
5: Ja, het was een zware pot. Ook al vroeg op de dag, dus misschien speelde dat mee. Maar nee, het was een open wedstrijd. Zeker de eerste helft was heel zwaar. Dus ja, dan speel je gewoon die wedstrijd in vermoeidheid en dat hoort ook bij.
4: Neem je dan vertrouwen uit deze prestatie, ook omdat er meer in had gezeten?
5: Ja, zeker. Maar ik denk ook gewoon omdat het veldspel wel gewoon oké was. Ze kunnen nog steeds meer dingen doen aan de bal. Maar ja, zeker ook na twee nederlagen denk ik gewoon dat het goed is dat we gewoon ons op een bepaalde manier herpakt hebben en gewoon weer een punt gepakt hebben. Dat is ook belangrijk. Soms voor het gevoel. Dus dat is gewoon belangrijk.
4: En weer een doelpuntje.
5: Ja, zeker. Daar ben ik ook blij mee. Dus vroeg een goal. Ik had eigenlijk gehoopt op nog eentje of nog een assist erbij. Maar mocht niet zijn, ik ben oké mee.
4: Dankjewel.
1: Je hoorde Tom van Bergen. Tijmen Blokzijl baalt van het moment met Weghorst net voor de rust. De tegentreffers van de FC ontstonden uit momenten die voorkomen hadden kunnen worden. Dat begon al in de eerste minuten van de wedstrijd. Daarna zetten ze dat wel recht en kwamen ze zelfs op voorsprong. Toch gaat het vlak voor de rust fout. Aanvoerder Tijmen Blokzijl steekt bij de 2-2 de hand in eigen boezem.
4: Na 6 minuten, dat is best wel een chaotische minuut natuurlijk. Wat gebeurt er en wat doet dat met jullie als team?
6: Ja, ging wel mis in de opbouw van achter natuurlijk. En toen lag je er snel in. Dus dat is niet lekker zo vroeg in de wedstrijd. Maar ik denk dat we uitstekend reageerden. We hadden even een slordige fase, maar daarna pakte het goed op. Scoren we twee goede goals. Dus nee, dat is de reactie die je wil. Dus wat dat betreft kan je daar weinig over zeggen.
4: Het ook complimenten waard hoe jullie daarmee omgaan met zo'n tegenslag al heel vroeg in die wedstrijd?
6: Ja, dat denk ik wel. Als je, ja, vorige week had natuurlijk geen lekkere wedstrijd. En als je dan zo snel op achterstand komt, dat is het laatste wat je wil. Maar nee, dat je dat in de eerste helft al weet om te draaien, dat is nee, wat je zegt, wel een compliment waard.
4: Dan kom je op voorsprong. Kan ik me voorstellen dat je die voorsprong ook mee de rust in wil nemen. Hoe hard is het dan die klap dat je net voor rust toch weer gelijk hoogte komt?
6: Ja, dat is natuurlijk niet lekker. Wat je zegt, als je in de, wat was het, minuut 40 was al geweest volgens mij. Als je dan ervoor staat, dan wil je dat zo houden tot de rust. Dus nee, dat was niet fijn dat we die 2-2 tegen kregen. Maar aan de andere kant, ja, met een gelijkspel er is, en dan is er nog alles om voor te spelen.
4: Hoe kwam het dat Younes zo vrij stond bij die voorzet, bij die 2-2?
6: Weet ik niet, dat moet ik nog terugzien. Maar nee, daar ja, ging dan blijkbaar iets niet goed als hij zo vrij stond en zo vrij die voorzet kon geven. En vervolgens... ja, dat was voor mij lastig tegen weg was daar 1-1 duel. En toen ja, hij ging slim naar de eerste paal. Ik was er net te laat bij en nee, toen lag je erin.
4: Tevreden met je optreden?
6: Ik denk wel een keurige wedstrijd alleen wat ik zeg. Ja, die 2-2 moet ik nog even naar kijken. Dat, ja, dat is een momentje waar ik denk ik wat beter kan doen. Dus ja, dat moet ik zien. Maar voor de rest denk ik wel een keurige wedstrijd.
4: Dankjewel.
1: Je hoorde Tijmen Blokzijl in een bijdrage van Joey Keizer van Oogsport. Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Join Me van Him zet de klok op 13 minuten voor 8.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Stadsgidsen mijden Martini-Kerkhof door overlast. Dat staat te lezen op de Oognieuws-website. Stadsgidsen in Groningen mijden steeds vaker het Martini-Kerkhof vanwege overlast van dakloze dealers en verwarde personen. Vooral tijdens rondleidingen met buitenlandse bezoekers levert dat problemen op. Volgens een gids van Battlefield Tours wordt er geschreeuwd, gebedeld en lopen mensen dwars door groepen heen. En dat is niet het visitekaartje dat je wilt afgeven, zegt de gids. Daarom wordt het Martini-Kerkhof tijdens sommige tours inmiddels overgeslagen. Niet alle gidsen ervaren de situatie als overlast. Titus Akkerman van het Groningse gidsenteam blijft de plek wel bezoeken en neemt de problematiek juist mee in zijn verhaal over de stad. Wel past hij zijn route soms aan. Een stadspartij 100% voor Groningen wil de signalen onderzoeken en gaat hierover vragen stellen. De overlast rond het Martini-Kerkhof nam toe nadat de gemeente het grasveld bij de daklozenopvang aan de speelsluizen afsloot. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed, dat is inderdaad een bekend probleem. Dus ja, dat werkt dan ook door bij de stadsgidsen blijkbaar.
2: Ja, ik vind het in mijn eentje daar lopen inderdaad ook wat minder tegenwoordig. Maar ja, in een groep en met een leider, hè, een gids. Ik denk dat je het inderdaad niet moet overslaan.
0: Nee.
2: Want dan wordt het normaal dat het niet meer kan.
0: Ja. Wat hopelijk ook weer normaal wordt, is dat de trein Groningen-Leer weer gaat rijden. Dat meldt Dagblad van het Noorden namelijk vanaf maandag 5 oktober. Rijdt er bijna na 11 jaar weer een rechtstreekse trein tussen Groningen en het Duitse Leer. Reizigers hoeven dan niet meer in Bad Neuschans over het uit te stappen om met een touringcar verder te reizen. De internationale verbinding lag sinds december 2015 al stil, nadat een vrachtschip de Friesenbrücke bij Wenen had geramd. De oude brug is inmiddels vervangen door een nieuwe, grote spoordraaibrug. De afgelopen weken hebben machinisten al testritten gemaakt over het vernieuwde traject. Aan zowel de Nederlandse als Duitse kant zijn de spoorinfrastructuur, stations en beveiliging aangepast. En in Boende is er zelfs een station bijgekomen. Arriva en Deutsche Bahn zien de herstart als een belangrijke stap richting de Wunderline, de toekomstige treinverbindingen tussen Groningen en Bremen. Op werkdagen rijdt de trein grotendeels met een overstap in Winschoten. In het weekend rijden de treinen rechtstreeks tussen Groningen en Leer.
2: Het was nog best spannend, hè, dit, Rick?
0: Ja, absoluut.
2: Bij die testroute laatst, bij dat testrijden, gingen er een aantal dingen mis. Wat dat precies is, hebben ze niet bekendgemaakt, maar ze moesten wel extra testritten maken. Maar nu lijkt het allemaal in orde te zijn.
0: Ja, en ze zitten nu dus nog wel dat er dan een overstap moet zijn in Win. Of in halverwege nog, maar dat is in Winschoten op een andere trein dan wel weer.
2: Okay.
0: Dat dan weer wel.
2: Ja, dat is
0: dat is toch even een beetje, maar dat zijn de kinderziektes toch? Dat komt later weer
2: aan. En na 15 jaar mag het ook wel.
0: Ja, vind ik ook. Meer nieuws uit de gemeente Groningen vind je op oogtv.nl en in de Oognieuws-app. Hans, bedankt voor, bedankt voor het van deze berichten. Luister naar Oog Radio. Als je zo meteen in je auto stapt, zet je radio dan op 106.6 FM... of zoek ons even op DAB+. Daar is dat allemaal aan te horen, het geluid uit Groningen.

0: waarbij het ademhalen niet voelt alsof we nog steeds een mondkapje dragen en half stikkend de straat op moeten. Op 7 september is het ieder jaar de Internationale Dag van de Schone Lucht, opgericht door de Verenigde Naties, om aandacht te vragen voor luchtvervuiling en vooral de bestrijding daarvan.
1: Deze dag, die internationaal bekend staat als Clean Air Day, is specifiek voor de milieutak, door de milieutak van de VN opgericht. Het United Nations Environment Program vraagt op deze dag aandacht voor de gevolgen van luchtvervuiling en de voordelen van schone lucht, want die zijn er natuurlijk ook. Ook wordt op deze dag aandacht gevraagd voor de problemen van luchtvervuiling, zoals de long- en hartziektes die het veroorzaakt en de vroege sterftes die daardoor plaatsvinden.
0: Ja, het is niet alleen maar kommer en kwel op deze dag. Er is ook aandacht voor de dingen die wel goed gaan. En er is aandacht voor initiatieven en ontwikkelingen waar de wereld beter van wordt, zoals de beperking van emissies en de opkomst van bijvoorbeeld elektrische auto's. Schone lucht is één van de ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en krijgt daarom veel aandacht van de organisatie.
1: Niet onbelangrijk, lijkt mij ook.
0: Nee. Nou, ga even naar buiten, hè?
1: Ja.
0: Kijk even omhoog, armen wijd, even diep inademen. En weer uitademen. En dan lekker luisteren naar muziek hier op Hoog. Wat gaan we doen, Rick?
1: Ace of Base, Life is a Flower.
0: Mooi.

Ja, en daarmee zit het eerste uur van de ochtendshow er alweer bijna op. We gaan zo meteen door naar het NOS Nieuws. Waarbij je weer op de hoogte gebracht wordt van alles wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld. Daarna zijn we het er natuurlijk vlug bij je terug met het tweede uur van de ochtendshow. Waar je het nieuws uit de gemeente Groningen aan bod komt. Ook hebben we natuurlijk het sportoverzicht en nog veel, veel meer.

0: Dus het is gewoon duidelijk, hou hem op oog. Maar nu eerst op oog, deze berichten even.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dooral Begens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
3: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
5: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
3: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: 3 over 8, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft via, of Hans, excuus, even jou de ontwerpen van het lokale nieuws.
8: Betonbos laat zien dat inspraak beter moet in gemeente Groningen. Geen acute kamernood meer onder studenten. En de provincie wil brandrisico's gaan meewegen.
0: Hoe ze dat gaan doen, dat hoor je rond 8:30 hier op Oog. Eerst de verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Zij melden dat de straten nog steeds lekker doorrijden, dus je kunt op je tijd op je bestemming aankomen. En dat schijnt ook het geval te zijn als je met het OV reist. Houd toch even die OV-app in de gaten voordat je op pad gaat, zou ik je kunnen aanraden. is 8:04. Je luistert naar de Hoge Ochtendshow. En wij hebben zometeen een gast hier in de studio.
8: Ja, we hebben Lisette Verhoog van het informatieplein bij de bibliotheek. En die komt vertellen over wat je daar allemaal kunt doen. Hoe je daar laagdrempelig terecht kan voor informatie, advies en hulp.
0: Nou, dat allemaal zometeen nadat we geluisterd hebben naar Duncan Lawrence en Skyboy. Goedemorgen, Groningen.
2: De Hoge Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Ja, eigenlijk meer informatie uit Groningen. Want ja, stel, als je nou informatie wilde over, nou ja, van alles eigenlijk, waar kun je dan terecht?
2: Nou, het antwoord is het informatieplein. Want dat is een centrale plek in de bibliotheek waar je op een laagdrempelige manier terecht kan voor informatie, advies en hulp. En deze hulp is op het gebied van basisvaardigheden, maar ook voor dagelijkse thema's zoals werk, financiën, wonen, gezondheid, opvoeding. Maar ook, komt-ie, vrijwilligerswerk en zingeving. Nou, Link 050 is te vinden op de pleinen Selwert, Haren en De Weijert. En bij ons in de studio, Lisette Verhoog. Die werkt met en op het informatieplein en ze gaat er wat meer over vertellen. Goedemorgen, Lisette.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Hey, wat is jouw taak bij zo'n informatieplein?
3: Nou, mijn taak is eigenlijk om mensen te informeren over over vrijwilligerswerk vanuit Link 050. Ik zit daar ook een beetje in Haren, tenminste als ook gastvrouw. Mochten mensen een beetje de weg zoek zijn op het informatieplein, dan maak ik ze wegwijs. En op de rest van de informatiepleinen zitten andere collega's. En wij zitten daar met heel veel andere organisaties.
2: Ja, even voor de duidelijkheid. Link 050, ik heb het net gezegd, jij zei het net, wat is Link 050?
3: Link 050 is een link tussen organisaties en vrijwilligers. Wij proberen mensen aan vrijwilligerswerk te brengen en de organisaties helpen met advies over vrijwilligerswerk. En dat is wat wij doen, link.
2: Ja, en jullie zitten dus in een aantal bibliotheken. Mag je dan ook bij jullie langskomen als je geen lid bent van de BIEB?
3: Absoluut. Je bent altijd welkom. Het is gratis en vrijblijvend. En we proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dus je bent altijd welkom met wat voor vraag of advies of hulp, wat je maar zoekt.
2: Ja, ik heb net een heleboel dingen opgenoemd. Met wat voor vragen komen mensen vooral bij jullie?
3: Allerlei. Echt allerlei. Je kunt het zo gek niet bedenken of mensen komen er wel voor langs. Bij ons natuurlijk vragen over vrijwilligerswerk. Dat spreekt voor zich. Maar ik had van de week bijvoorbeeld iemand die wilde stadjespas verlengen. Die wist niet hoe dat moest. We hebben wat oudere mensen die wat hulp hebben bij de computergebruik. We hebben mensen die voor mantelzorg advies willen, hulp willen. Dus alle organisaties die er zitten. Van Humanitas tot de gemeente. Wij van Link 050. Maar ook Taalhuis, IDO. Klik en tik.
2: Ja, een heleboel.
3: Ja. Wij zitten daar gezellig met z'n allen.
2: Ja, en dan, jullie zijn er vooral voor vrijwilligers. Is er voor iedereen een vrijwilligersbaan die past in Groningen?
3: Absoluut. Voor iedereen is er wat wils. We hebben een paar honderd vacatures online staan. Van ook een paar honderd verschillende organisaties in Groningen. Wil je met dieren werken, dan is er iets. Wil je met ouderen werken, dan is er iets. Wil je één op één maatjeswerk, hebben we ook.
2: Ja.
3: Dus ook als we moeten letten op, bijvoorbeeld je kunt niet zoveel uren werken, kunnen we daarover meedenken. Of heb je een beperking, kunnen we daarover meedenken. Dus alles is eigenlijk mogelijk.
2: Ja, en dat zou dan bijvoorbeeld ook werken voor mensen die gaan reïntegreren of die kennis willen maken met de arbeidsmarkt.
3: Ja, ik ben zelf daar een voorbeeld van. Ik ben zelf ook vrijwilliger vanuit de ziektewet. Ik kan niet de hele dag thuis zitten, dus om vrijwilliger te zijn vind ik heel fijn en geeft weer zin aan mijn leven. En vanuit reïntegreren is het een hele mooie stap om eerst vrijwilligerswerk te doen, om te kijken waar je aan toe bent. Ja.
2: Wat mooi. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die het een beetje spannend vinden, die zoiets hebben van nou, ik weet het nog niet hoor.
3: Over vrijwilligerswerk?
2: Ja?
3: Gewoon proberen. Gewoon doen. We zijn allemaal mensen. En je bent overal welkom. Je wordt met open armen ontvangen. En probeer het eens.
2: Ja, en je wordt dus met open armen ontvangen. Bij jullie bij Link 050 op die informatiepleinen.
3: Absoluut.
2: Hartstikke mooi. Zeer bedankt voor je toelichting. En een mooi resultaat gewenst met al die activiteiten. Want jullie hebben een heleboel te doen, geloof ik.
3: Absoluut.
2: En voor iedereen die luistert, ga lekker vrijwilligerswerk doen.
3: Zeker, dankjewel.
4: Het geluid van Groningen.
5: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: niet echt hoor. Maar dat was toen ze gebroken hadden met die manager die ze toen hadden. Dat was een beetje een rare manier. Die zat ook in luchtballonnen en alles soort dingen meer. Zeppelins. En die was nog een beetje creatief met zijn financiën, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk waren ze daar vrij van en dan waren ze weer terug. Backstreet's back.
1: Zijn we nog steeds heel blij mee?
0: Dat wel, ja, absoluut. Het is 16 minuten over 8. Ik kijk even naar buiten voor het weer. De bewolking begint toch een beetje te breken, dus het ziet er weer wat beter uit. En het is droog. Vandaag wordt een warme nazomerdag met de maximumtemperatuur die oploopt naar 26 graden. Er is veel zon en vanmiddag neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog bij een matige wind uit het zuiden, windkracht 4. Komende nacht daalt het kwik naar 17 graden en morgen begint droog. Maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten toch weer regenen. Met 17 graden als maximumtemperatuur wordt het wel een heel stuk minder warm. En de rest van de week, ja, zo nu en dan erbij, zo nu en dan de zon, 18 graden. Wat een toestand.
1: De marathon van Groningen is anderhalve maand eerder volgend jaar, melden wij van Oognieuws. De marathon Groningen vindt volgend jaar plaats op 18 april, anderhalve maand eerder dan dit jaar. De organisatie wil zo de kans op hoge temperaturen verkleinen. Tijdens de eerste editie in mei werden 7 deelnemers onwel door de warmte, van wie 2 naar het ziekenhuis moesten. De inschrijving opent aanstaande donderdag.
0: Oké, ja, dat is alleen verstandig, want het was inderdaad wat bloody hot en ja, dat ging niet helemaal goed.
1: Nee, nou, heel veel mensen gewoon lekker weer inschrijven. Het was natuurlijk een groot succes, dan weer wel.
0: Zeker.
1: Dus hartstikke leuk. Pleidooi voor verzorgingsruimtes melden wij ook zelf van Oognieuws en in de Oog-app. Groningen moet zo snel mogelijk speciale changing places krijgen, vindt universitair docent Jorien Luiks. De stad heeft nu nog geen enkele verzorgingsruimte waar mensen met een beperking liggend verzorgd kunnen worden. De gemeente wil hiermee aan de slag en neemt het onderwerp mee in een nieuwe actieagenda voor openbare toiletten. En ik vind het een mooi idee, hè, dat er zo snel mogelijk meerdere van die changing places moeten komen. Maar die zijn er bijna nergens in Nederland. Er zijn er 4 op dit moment. Ja, die zijn allemaal in toeristische locaties. Dus Paleis Het Loo, de Efteling. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg gaaf dat wij in Groningen nu zeggen, wij ook.
0: Ja, want je hebt vaak wel plekken dan in verzorgingshuizen of dat soort dingen. Maar ja, dat is niet openbaar. Dus ik ben hier ook al...
1: Ja, heel bijzonder. Ik zeg doen. En dorpshuis geopend in Meerstad, melden de collega's van Dagblad van het Noorden. Meerstad heeft sinds vrijdag een nieuw dorpshuis. Het voormalige zorgpand is omgebouwd tot ontmoetingsplek voor inwoners, met onder meer een grote zaal en een jeugdhonk. Vooral voor oudere jeugd moet het dorpshuis een plek worden om samen te komen. De initiatiefnemers hopen dat het uitgroeit tot een plek van de inwoners zelf.
0: Ja, en zo wat meer stad, steeds meer een dorp.
1: Ja. En dit is tijdelijk, hè? Er komt natuurlijk uiteindelijk een nieuw multifunctioneel centrum. Ja. Maar voor nu, goede oplossing.
0: Zo is dat. Dat is over deze bericht uit de gemeente Groningen, die op zijn gezocht door onze bureau-redacteur Bente. Voor meer check je oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws-app. Beschikbaar voor Android en iPhone, dus ook voor jouw telefoon. Het is 19 minuten over 9, zometeen hier op Oog. Gaan we eens even kijken wat er vandaag allemaal te beleven is in Staren-Nommelaans. Tot die tijd, Kensington en Living For.

0: En met Kensington is het alweer 22 over 8. Het is vandaag maandag 7 september 2026. En er is weer van alles te beleven in de gemeente Groningen.
1: Ja, Rick, dat moet je niet zo hard zeggen.
0: Jawel.
1: Nee, want het is silent reading vanavond. Om 8 uur bij Boomker Boeken aan de Rijksstraatweg in Haren. Hou je van lezen en ook van gezelligheid, maar niet van verplicht een bepaald boek lezen? Dan is de Silent Book Club Haren misschien iets voor jou. Maar je hebt gelijk. Het is silent reading. Vanavond dus, bij Boomker Boeken aan de Rijksstraatweg in Haren om 8 uur.
0: Om 8 uur kun je in Club Wicket aan de Grote Markt terecht voor de Open Mic Night. Ja, het is de eerste Open Mic Night van het nieuwe seizoen. Ontdek nieuwe grappen, nieuwe grollen, nieuwe comedians tijdens de Open Mic. Reserveren kan via de site van Wicket, maar wees er wel op tijd bij. Vol is al bijna vol. Dus 8 uur vanavond in Club Wicket aan de Grote Markt, de Open Mic Night.
1: Gaan we jou daar ook zien, Rick?
0: Nee hoor.
1: Je zou het wel kunnen. En dan nog meer boekenwinkeldingen. De Walters Showcase, Reinhard Vosveld. In Walters Bookshop in de Oude Kijk in Tjadstraat. Is vanaf vandaag 1 uur. De hele maand nog te zien met werk van filmmaker en beeldend kunstenaar Reinhard Vosveld. In zijn werk onderzoekt De Vos de intersecties tussen het persoonlijke en het maatschappelijke. Door zich te richten op emoties en haar relatie tot social engagement. Dus de Walters Showcase, Reinhard Vosveld. Vanaf 1 uur in Walters Bookshop.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je natuurlijk op de website van de Groninger Uitloper. Zonder al te ver uit te lopen noem ik nog even het adres groningen.uitloper.nu. Je kunt de uitlopende tips ook op de kabelkrant van OogTV bekijken na 9 uur. En organiseer je zelf een evenement. We horen dat graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl. Zometeen hier op Oog Radio muziek uit de gemeente Groningen. Een fonkelnieuwe plaat van een hiphopper die iets heel anders gaat brengen.

0: geweldige stem van Alison Moyet. En voor alle Gen Z'ers die zich afvragen, was dit nou een kerel of een wichter? Het was een wichter, ja. Uit 1985 kwam dit nummer. En dat is goede muziek uit het Verenigd Koninkrijk. Maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Soms heb je dat, hè. Dan heb je zo'n hiphopartiest en die maakt een nummer. En dan denk je van, nou, ja, die kan zich daar heel goed mee uiten. Die kan zich daar zo goed mee uiten. Misschien kan die misschien wel niet, eigenlijk niet zo goed zingen. Nou, dat hoeft beslist niet altijd het geval te zijn. Joost Penturi, die bewijst dat. En dat doet hij met het prachtige nummer wat hij heeft uitgebracht, De Vogels Zingen. Het gaat er een beetje over van soms dat alles tegen zit, maar dat je dan eigenlijk toch een beetje die zilveren, die zon achter de wolken moet zoeken. Want ja, die vogels die zingen zo mooi, daar moet je gewoon vrolijk van worden.
1: Hoog Radio Stadsplaat. Hoog Radio. Nieuw.

0: geweldig nummer, of niet dan? Wat moet ik nou even zeggen? Die jongen die kan dat. Het is 8:58. Tijd voor het nieuws.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen moet inwoners beter betrekken bij grote bouwplannen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de gang van zaken rondom het voormalige Betonbos. Volgens de onderzoeker hadden bewoners bij de plannen voor stadshavens meer invloed op de uiteindelijke besluiten moeten hebben. De omgevingswet verplicht gemeenten wel om inwoners te betrekken, maar zegt weinig over hoe dat precies moet. Het onderzoek pleit daarom voor duidelijkere en strengere lokale regels voor inspraak. Bij kluswerkzaamheden in een woning aan de Jan Hissink-Jansenstraat in de Oosterparkwijk is gisteravond een gasleiding beschadigd. Daar kwam gas vrij in de woning. De bewoners probeerden de hoofdkraan dicht te draaien, maar konden niet bij de meterkast komen. De brandweer heeft daarom de deur geforceerd en de gastoevoer afgesloten. Daarom is de woning geventileerd en niemand raakte gewond. Er is in Groningen geen sprake meer van acute kamernood onder studenten. Dat zegt wethouder Rick van Nieuwenhuis naar aanleiding van vragen van Forum voor Democratie. In het tijdelijke studentencomplex Proxima op de Zernike campus zijn op dit moment nog genoeg plekken beschikbaar. Volgens de wethouder zijn de problemen rond de piekopvang die in eerdere jaren voor schrijnende situatie zorgden, grotendeels opgelost. De provincie Groningen gaat bekijken of het risico op natuurbranden in de toekomst een rol moet krijgen bij de bescherming van natuurgebieden. Aanleiding zijn vragen over de werkzaamheden in het Sterrenbos in Groningen. Op dit moment is brandgevaar geen onderdeel van de provinciale beoordeling bij vergunningverlening en toezicht. De provincie zegt daarbij afhankelijk te zijn van landelijke wetgeving. Dan het weer. Vandaag wordt het een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur die oploopt naar 26 graden. Er is veel zon en vanmiddag neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4. De komende nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. Met 17 graden als maximumtemperatuur is het dan een heel stuk minder warm.
0: Meer over het weer hoor je rond 8:50 hier op Oog. Wanneer we contact opnemen met weerman Johan Kamphuis. Maar nu eerst even een blik op de weg. Wel, van blik op het blik op de weg, zoals je wilt. Er is toch wat drukte ontstaan op de A28 tussen Glimmen en Groningen rondom Haren. Dan moet je toch rekening houden met 2 kilometer langzamer rijden en stilstaand verkeer. Voor de rest gaat alles lekker door. Dat geldt ook voor de bus en voor het spoor. Dus dat doen wij dan ook maar met ons programma. En we gaan het zo hebben over FC Groningen.
2: Ja, 2-2. Ja, je wint, je verliest en uiteindelijk scoor je er toch een punt mee in de competitie.
0: Zo is dat. Nou, en wat Dick Lukien daar onder andere van vond, dat ga je zo meteen horen. Maar eerst, ja, de band is een beetje somber. Ja. Ze hebben zichzelf ook zo genoemd. Maar de muziek is gewoon lekker, hoor. Ja, je hoort die homewrecker. Ook heel vrolijk hier in de Oogochtendshow.
1: Dit is de Oogochtendshow. Oog.

0: moet je voorstellen, we komen hier 's ochtends in de studio. En dan zien we de playlist. En soms zie je een nummer ook maar net op het laatste moment. Want je was echt druk met het nieuwsbulletin of wat dan ook maar. En dan probeer je een babbeltje te maken richting die plaat. Dat noemen we dan een bruggetje. Ja, en dan steek je dat bruggetje in. En dan zie je eerst al dat dus het nummer minder of de bandnaam somber is. En daarna eigenlijk de titel ook. Terwijl je de juiste taaien probeerde te geven. Heerlijk mislukt.
1: Ja, jij bent een Gerrit Krol bruggenbouwer.
0: Ja, dat was het eigenlijk wel, ja. Een paraponsterbrug. Het is in ieder geval 9 minuten over 8:30.
2: Oogsport nieuws.
0: FC Groningen heeft aan het duel met FC Twente een punt overgehouden.
1: Ja, alle 4 de doelpunten vielen in de eerste helft van de wedstrijd. Het werd 2-2. De trainer van de tegenstander zei dat hij zich wel had vermaakt gistermiddag. Hoe zat het met trainer Dick Lukien?
3: Ja, de glimlach zegt veel. Ik ook. En blijkbaar is het zo dat als de ploegen van John en FC Groningen tegen elkaar spelen, dat dat ook altijd een vermakelijke wedstrijd is. Want dat vond ik vorig jaar hier ook. En dat was het vandaag ook. En dat voelde je ook in het stadion. Hè, dat mensen het leuk vonden. En uiteindelijk dan ook kunnen leven met een 2-2. We willen allemaal heel graag winnen. Maar ik denk dat mensen een leuke middag hebben gehad.
4: Kan je ook leven met een punt?
3: Ja, uiteindelijk moet ik daarmee leven. Maar ik kan er ook mee leven. Ik vind eigenlijk dat we het momentum vlak voor de pauze even weggeven. Hè, waarbij we bij de 2-2 niet goed genoeg verdedigen. Maar Ik kan enorm genieten van de wilskracht die in onze ploeg zit. Het loopvermogen, de intenties. En dan vind ik eigenlijk dat we na het einde toe, eigenlijk vanaf minuut 75, we ook wel weer de overhand krijgen. En op basis daarvan misschien nog wel licht bovenliggend waren. En misschien nog wel een 3-2 hadden verdiend. Maar als de kruidrampen zijn opgetrokken, is 2-2. En dan is dat denk ik ook wel de verhouding.
4: Toch de tegendoelpunten die je krijgt, niet per se nodig lijkt mij.
3: Nee, maar dat zal John ook gezegd hebben, mijn collega. Maar wij moeten naar onszelf kijken, dat vind ik inderdaad. Ik vind dat we best wel goed verdedigd hebben, ruimtes goed hebben verdedigd. Veel beter dan de afgelopen wedstrijden. Alleen zij hebben natuurlijk ook een spits. Zij werden met name gevaarlijk vanuit het zoeken van Weghorst in de box met voorzetten. Ja, dat moeten we nog beter gaan verdedigen. En ja, bij beide goals, ja, daar gebeuren dingen die beter kunnen. Maar ja, dat vind ik eigenlijk ook wel normaal. Want dat, zeker als je een hele nieuwe achterhoede moet bouwen, ja, dan zit dat in fijne afstemming. En dat is nog niet altijd top.
4: Nou, hebben we tegen Fortuna een wedstrijd gezien waar FC Groningen niet helemaal tot zijn recht kwam. Vandaag was dat wel zo. Heeft dat dan echt zoveel met de tegenstander te maken? Of is het echt iets waar jullie zelf nog echt een stap in moeten maken? Dat jullie ook tegen teams met een laag blok dit soort intensiteit kunnen laten zien en doelpunten kunnen maken?
3: Oh, ja, we moeten kritisch op onszelf zijn. Wij moeten dingen beter doen tegen ploegen als Fortuna. Maar we hebben, en dat is ook logisch, kijk, we hebben al die vragen beantwoord vorige week, omdat we natuurlijk het scorebord geanalyseerd hebben. En wij verloren die wedstrijd met 2-3, dus dat kan ik ook niet veroordelen. Alleen, zo slecht was het niet tegen Fortuna. Zij waren ook heel effectief, ze hadden een geweldige spits vorige week. Maar ook daar hebben we meer dan de tegenstander gecreëerd, minder toegestaan dan de tegenstander deed. Alleen, zij waren effectiever. Ja, dan verlies je. Alleen, we wilden altijd meer en beter. Dus wij moeten, en dat is ook gewoon een vaststaand gegeven, we hebben tegen ploegen in een laag blok meer moeite dan ploegen die willen voetballen. Dus daar moeten wij mee aan de slag.
4: Dankjewel.
1: Je hoorde Dick Lukien. Tom van Bergen maakte alweer zijn 3e doelpunt van het seizoen. Na afloop had de aanvaller even nodig om op adem te komen. Maar welk gevoel overheerste bij hem na deze wedstrijd?
5: Nu even snel een vermoeid gevoel. Dus ik ben nog een beetje bezig om de ademhaling weer een beetje rustig te krijgen. Dus dat overheerst nu. En net met het paadje van de trainer viel het een beetje stil in de kleedkamer nadat de trainers zegje had gedaan. Dus ze zei de trainer ook van, ja jongens, het is gewoon een gelijkspel tegen een goede ploeg. Dus ja, ook hebben we niet gewonnen, mogen we daar gewoon oké, tevreden mee zijn. Dus ja, dat probeer ik nu een beetje erin te laten zinken. Dus dat is mijn gevoel.
4: Hele intensieve wedstrijd voor jou, Tom?
5: Ja, het was een zware pot. Ook al vroeg op de dag, dus misschien speelde dat mee. Maar het was een open wedstrijd. Zeker de eerste helft was heel zwaar. Dus ja, dan speel je gewoon die wedstrijd in vermoeidheid. En daar hoort ook bij.
4: Neem je dan vertrouwen uit deze prestatie ook? Omdat er meer in had gezeten?
5: Ja, zeker. Maar ik denk ook gewoon omdat het veldspel wel gewoon oké was. Ze kunnen nog steeds meer dingen doen aan de bal. Maar ja, zeker ook na 2 nederlagen denk ik gewoon dat het goed is dat we gewoon ons op een bepaalde manier herpakt hebben en gewoon weer een punt gepakt hebben. Dat is ook belangrijk. Soms voor het gevoel. Dus dat is gewoon belangrijk.
4: En weer een doelpuntje.
5: Ja, zeker. Daar ben ik ook blij mee. Dus vroege goal. Ik had eigenlijk gehoopt op nog eentje of nog een assist erbij. Maar mocht niet zijn. Ik ben er oké mee.
1: Je hoorde Tom van Bergen in een bijdrage van Joey Keizer van Oogsport.
0: Ja, dat was FC Groningen, maar ja, er zijn natuurlijk veel meer sporten bedreven het afgelopen weekend. En daarom is het weer tijd voor het Oogsportoverzicht met sportnieuws van de afgelopen weekend uit de gemeente Groningen in het
2: Oogsport Nieuws.
1: De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond ook hun tweede wedstrijd in de tweede divisie A gewonnen. In Amsterdam werd Jong Hera United met 2-1 verslagen. Eerder won FC Groningen al met 7-1 van Heerenveen.
0: Velocitas 1897 heeft zich gistermiddag in en tegen Pijzen geplaatst voor de knock-outfase van de districtbeker. Het werd een probleemloze middag die met een 4-2 zege eindigde.
1: PKC 83 was al geplaatst en won ook de tweede wedstrijd in deze pool van drie. In Coevorden werd met 3-1 gewonnen van Germanicus, dat desondanks ook doorgaat.
0: Futsal Groningen verloor de eerste wedstrijd in de eredivisie van het zaalvoetbal vrijdagavond in eigen huis. Gorkum was toch met 6-4 even een maatje te groot.
1: En Donar Groningen heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding in Emmen met 86-89 verloren van het Belgische Kangaroes Basket Mechelen. Het was de laatste test richting het duel om de Supercup volgende week zaterdag.
0: En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft vrijdagavond het brons gepakt tijdens de Diamond League finale in het Belgische Brussel.
1: Ja, tot zover dit sportoverzicht dat mede mogelijk gemaakt is door onze collega's van Oogsport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 naar Oogradio voor het laatste sportnieuws van de sporten die onze gemeente rijk is.

0: Kim Wilde, nummer uit 1981, het heette Cambodia. En dat is de klok op 12 minuten voor 9.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: GP uit G maakt indruk op Hullabaloo. Dat melden de collega's van RTV Noord. De Groningse rapper GP uit G heeft zondag indruk gemaakt tijdens Hullabaloo in het Stadspark. De 28-jarige Giano Percy Meeuwenberg, opgegroeid in Beijum, stond daar voor een groot publiek met zijn humoristische drillrap en Groningse invloeden. Vooral onder jongere festivalgangers is de rapper populair. Tijdens zijn optreden liep het publiek enthousiast mee en ontstond er een grote morspit voor het podium.
0: Zo.
2: Honderden mensen verzamelden zich om de Groningse artiest te zien optreden. Meeuwenberg heeft een roerig verleden achter zich gelaten en richt zich inmiddels volledig op zijn muziek. Met zijn eigen stijl, waarin humor en Groningse elementen samenkomen met drillrap, weet hij steeds meer publiek te bereiken. En zijn optreden op Hullabaloo is daarmee opnieuw een opvallend moment in zijn groeiende carrière voor de Groningse rapper.
0: Mooi zo. De Groningse Vierdaagse keer terug. Dat is te lezen in de Oog Nieuws app. De Groningse Vierdaagse keer volgend jaar namelijk weer terug. Het is dan de derde editie van het wandelevenement. Dat plaatsvindt tussen 2 tot en met 5 augustus. De voorinschrijving is inmiddels geopend en daar is veel belangstelling voor. De organisatie heeft al meer dan 1000 voorinschrijvingen binnen. De afgelopen editie trok 3326 deelnemers. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De organisatie kijkt dan ook tevreden terug, maar heeft wel een aantal verbeterpuntjes gevonden. Zo was de catering op de grote markt niet optimaal en wil de organisatie logistiek zaken anders aan gaan pakken. De routes van 20, 30 en 40 kilometer blijven volgend jaar grotendeels hetzelfde. Wel wordt gekeken naar de komst van vaste watertappunten langs de routes. Wandelaars hadden daar veel behoefte aan, zodat er minder losse flesjes uitgedeeld hoefden te worden. Hoeveel deelnemers er volgend jaar maximaal mee mogen doen, is nog niet besloten. Maar ik denk dat zij ook wel nog steeds een beetje de groei in de gaten zullen houden.
2: Ja hoor, ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Ook met een nieuwe naam voor de grote markt, hè?
0: Ja.
2: Onze eigen Villa Gladiola en al die dingen. Ik ben heel benieuwd.
0: Zo is dat. Nieuws is opgezocht door onze bureau-redacteur Bent. En waarvoor dank. En meer nieuws vind je natuurlijk op oogtv.nl. En ook in de Oognieuws-app. Ja, en dan GP uit G. Had jij er alles van gehoord?
2: Nee, maar ik had eigenlijk verwacht jij wel. Want jij kent altijd elke muziekartiest uit Groningen.
0: Ja, dit eerlijk gezegd moet ik me ook een beetje verontschuldigen.
2: Ik zag jou net heel snel iets intypen op de computer. Ja, wat gaan we doen?
0: YOLO. Ja, You Only Live Once.

0: vrolijke Afrikaanse klanken van Malika Shabangu. Met love. En daarmee is het alweer 9:04. De hoogste, maar dan ook echt de hoogste tijd om contact op te nemen met weer meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Wat gaat dat weer de komende dagen doen? Ik ben benieuwd.
1: Een warmtefrontje is op dit moment over ons gebied aan het trekken. Gaf zelfs nog een spatje regen. Nou, dat is allemaal snel voorbij. En in het kielzog van het warmtefrontje wordt, je raadt het al, warme lucht aangevoerd. Hebben we vandaag mee te maken. Danken we aan een depressie ten westen van de Britse eilanden. En een rug van hoge druk boven Frankrijk. En die zorgen samen voor de aanvoer van warme lucht. De temperatuur die nu zo rond 17, 18 graden liggen, gaat nog flink oplopen. Het wordt vandaag zo'n 25 tot wel 27 graden. Die 27 graden in de stad en ten oosten, zuidoosten van de stad. Verder waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Zijn een flinke periode met zon en dwarrelen er af en toe wat onschuldige wolkenveldjes over. Het blijft droog. Komende nacht is het zwoel met een laagste temperatuur van 17 graden. Bevinden we ons nog altijd in die hele warme lucht. Maar dat gaat veranderen, want morgen trekt een storing de Noordzee op. Ligt daar in de ochtend, is het bij ons nog droog. Maar in de middag trekt dat gebied op de grens met koelere lucht over de stad en over onze provincie. En dan gaat het regenen. Het is morgen een stuk minder warm. Het jasje kan weer aan, want de maximumtemperaturen schommelen rond 18 of 19 graden. Ja, best grote verschillen. En ook dan een matig windje uit het zuidwesten. Windkracht 2 tot windkracht 3. Vrij rustige dag dus. Ja, woensdag beginnen we ook droog. Waterig zonnetje misschien, net als morgen. Maar in de middag trekt een volgende depressie, dat is een wat venijniger exemplaar, de Noordzee op. En dat betekent in de middag een paar buien, misschien wel met een klap onweer. De temperatuur is 17, 18 graden en ook dan is het vrij rustig weer. De vooruitzichten. Donderdag, vrijdag schuift een hoge drukgebiedje over ons gebied. Maar in dat hoge drukgebied is vochtige lucht ingevangen. Kan geen kant op eigenlijk. En dat betekent dat we moeten afrekenen met hardnekkige wolken. Dat zou wel eens wat lastig kunnen worden. Ja, de zon krijgt er wat minder kracht. Dagen worden al korter. Dat betekent donderdag en vrijdag wolkenvelden. Af en toe nog eens een paar opklaringen. Droog, ik denk het wel. Ik sluit een enkel spatje regen niet helemaal uit. En op beide dagen is het rustig weer. Donderdag 18, vrijdag 20 graden. Ja, kortom, vandaag is het echt na zomer met een grote N. En daarna is het licht wisselvallig en krijgt de natuur af en toe eens weer een beetje regen. En dat is ook helemaal niet verkeerd.
0: Nee, maar krijgen we ook nog een beetje sneeuw of hagel of vorst? Of dan hebben we tenminste alle seizoenen gehad in de week.
1: Nou ja, sneeuw en hagel, daarvoor moet je denk ik echt even een stukje noordelijker. Dat zit er deze week niet in, hoewel als die depressie woensdag de Noordzee optrekt, is wel gevuld met echt hele koude lucht. Dus mocht jij echt heel veel zin in hagel hebben, dan is er een kans van 20-30% dat jij woensdagmiddag aan je trekken gaat komen. Goed opletten dus.
0: Oh. Ja, nou, zo is dat.
2: Zeg dat nou niet, Johan. Nou gaat Rick duimen.
0: Ja, echt hoor. Zeker weten.
1: Ja, en we zitten daar natuurlijk allemaal nog niet heel erg op te wachten.
0: Nee, dat is ook weer zo. Nou, in ieder geval, Matje, bedankt voor deze weersverwachting.
1: Heel graag gedaan. En een hele mooie dag.
0: Jij ook. Hoi, hoi.
1: Dankjewel.
0: En daarmee is er een einde gekomen aan de hoogochtendshow van 7 september 2026... waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
2: Ja, FC Groningen 2-2, toch een puntje in

0: de competitie. En daar is trainer Dick Lukien best tevreden mee. En we hadden een gast, Lisette Verhoog, over Link 050. Het vrijwilligersplatform van de gemeente Groningen. Die je ook kunt vinden in verschillende bibliotheken verspreid over de stad.
1: Ja, voor de rest rest ons niks anders te zeggen dan dat, dat je het nieuws uit Groningen in de gaten kunt blijven houden via oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws app. We zien je graag morgen terug voor je radioontvangstapparaat voor een nieuwe editie van de Oog Ochtendshow. En voor vandaag wensen we je een hele fijne dag. Dikke doei!
0: Dikke doei!
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
5: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
4: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
6: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
4: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen moet inwoners beter betrekken bij grote bouwplannen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de gang van zaken rond het voormalige Betonbos. Volgens de onderzoeker hadden bewoners bij de plannen voor stadshavens maar weinig invloed op de uiteindelijke besluiten. De omgevingswet verplicht gemeenten wel om inwoners te betrekken, maar zegt weinig over hoe dat precies moet. Het onderzoek pleit voor duidelijkere en strengere lokale regels voor inspraak. Bij kluswerkzaamheden in een woning aan de Jan Hissink Janssenstraat in de Oosterparkwijk is gisteravond een gasleiding beschadigd. Daardoor kwam gas vrij in de woning. De bewoners probeerden de hoofdkraan dicht te draaien, maar konden niet bij de meterkast komen. De brandweer heeft erom de deur geforceerd en de gastoevoer afgesloten. Daarna is de woning geventileerd. Niemand raakte gewond. Er is in Groningen geen sprake meer van acute kamernood onder studenten. Dat zegt wethouder Rick van Nieuwenhuis naar aanleiding van vragen van Forum voor Democratie. In het tijdelijke studentencomplex Proxima op de Sernike campus zijn op dit moment nog genoeg plekken beschikbaar. Volgens de wethouder zijn de problemen rond de piekopvang, die in eerdere jaren voor schrijnende situaties zorgde, grotendeels opgelost. De provincie Groningen gaat bekijken of het risico op natuurbranden in de toekomst een rol moet krijgen bij de bescherming van natuurgebieden. Aanleiding zijn vragen over de werkzaamheden in het Sterrenbos in Groningen. Op dit moment is brandgevaar geen onderdeel van de provinciale beoordeling bij vergunningverlening en toezicht. De provincie zegt daarbij afhankelijk te zijn van landelijke wetgeving. En dan het weer. Vandaag wordt een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur die oploopt naar 26 graden. Er is veel zon en vanmiddag neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4. Komende nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. Met 17 graden als maximumtemperatuur is het dan meteen een stuk minder warm. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
8: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
7: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
9: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
7: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen moet inwoners beter betrekken bij grote bouwplannen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de gang van zaken rond het voormalige Betonbos. Volgens de onderzoeker hadden bewoners bij de plannen voor stadhavens maar weinig invloed op de uiteindelijke besluiten. De omgevingswet verplicht gemeenten wel om inwoners te betrekken, maar zegt weinig over hoe dat precies moet. Het onderzoek pleit voor duidelijkere en strengere lokale regels voor inspraak. Bij kluswerkzaamheden in een woning aan de Jan Hissink Janssenstraat in de Oosterparkwijk is gisteravond een gasleiding beschadigd. Daardoor kwam gas vrij in de woning. De bewoners probeerden de hoofdkraan dicht te draaien, maar konden niet bij de meterkast komen. De brandweer heeft erom de deur geforceerd en de gastoevoer afgesloten. Daarna is de woning geventileerd. Niemand raakte gewond. Er is in Groningen geen sprake meer van acute kamernood onder studenten. Dat zegt wethouder Rick van Nieuwenhuis naar aanleiding van vragen van Forum voor Democratie. In het tijdelijke studentencomplex Proxima op de Cernike campus zijn op dit moment nog genoeg plekken beschikbaar. Volgens de wethouder zijn de problemen rond de piekopvang, die in eerdere jaren voor schrijnende situaties zorgden, grotendeels opgelost. De provincie Groningen gaat bekijken of het risico op natuurbranden in de toekomst een rol moet krijgen bij de bescherming van natuurgebieden. Aanleiding zijn vragen over de werkzaamheden in het Sterrenbos in Groningen. Op dit moment is brandgevaar geen onderdeel van de provinciale beoordeling bij vergunningverlening en toezicht. De provincie zegt daarbij afhankelijk te zijn van landelijke wetgeving. En dan het weer. Vandaag wordt een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur die oploopt naar 26 graden. Er is veel zon en vanmiddag neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4. Komende nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. Met 17 graden als maximumtemperatuur is het dan meteen een stuk minder warm. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode, aan zee 20 tot 23.

0: graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Radio.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken naar felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had

0: vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Oog Radio.

0: U van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tourdagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

geluid van Groningen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
2: Radio.

barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande.

0: drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: Radio.
1: Het geluid van Groningen. Oogradio.
0: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar... en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes... schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
3: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
2: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandarts?

Oui! Silver Moon was in 1970 een hit voor Michael Nesmith en de First National Band. Het staat op de tweede soloplaat van Michael Nesmith, getiteld Loose Salute. Michael Nesmith werd bekend als een van de Monkees. Dat is de in de jaren 60 bij elkaar gezochte boyband die in de gelijknamige tv-serie vrolijke avonturen beleefde. Bedoeld als antwoord op de Beatles en daarom ook wel gekscherend de Pre-Fab Four genoemd. Michael Nesmith was echter wel degelijk een goede muzikant die mooie nummers kon schrijven. Al voordat hij bij de Monkees zat, schreef hij Different Drum, een hit voor Linda Ronstadt in 1968. Heel veel later zou Michael Nesmith aan de wieg staan van MTV. In 1980 bedacht hij namelijk het programma Popclips, waarin muziekvideo's te zien waren. Het vormde de inspiratiebron voor het latere MTV. Dames en heren, country-liefhebbers, hartelijk welkom bij Sugar Daddy Radio. Deze oogmaandagavond van 7 tot 8 draaien we plaatjes aan de hand van het thema Silver. In 1966 vertrok Gene Clark bij The Byrds vanwege zijn vliegangst. If you can't fly, you can't be a bird, had hij van de andere bandleden te horen gekregen. Gene Clark begon vervolgens een solo carrière. Silver Raven staat op zijn 5-sterrenplaat No Other uit 1974.

Crooked Still. Is een band die out of the box denkt. U vindt deze in 2001 in Boston opgerichte bluegrass formatie dan ook in het bakje met progressieve bluegrass in de betere platenzaak. Van de plaat Some Strange Country uit 2010 draaiden we daarnet You Got the Silver. Dat is een cover van een nummer van de Rolling Stones. Die oude rockers zetten het op hun plaat Let It Bleed uit 1969. Dames en heren, countryliefhebbers, spreken is zilver, zwijgen is goud. Sugar Daddy Radio is bezig aan een tweeluik over zilver en goud. Deze oogmaandagavond van 7 tot 8 is het de beurt aan zilver. Een eenvoudig te bewerken metaal waar u bij de juwelier toch aardig wat centen voor neer moet leggen. In 2004 haalden de Hackensaw Boys de eerste plaats van de prestigieuze Vera Poll. Dat is de prijs voor het beste concert van het jaar. De band uit Charlottesville, Virginia, stond afgelopen juli opnieuw op het podium aan de Oosterstraat. De Hackensaw Boys maken al meer dan 25 jaar energieke rootsmuziek, waarbij zanger-gitarist David Sickman de enige constante factor is. Van de EP The Old Sound of Music, volume 2, uit, even kijken, 2011, draaien we Silver Lining. Dit zijn de Hackensaw Boys. Ben.

In 1952 zei Hank Williams in een interview over Roy Acuff dat dat de grootste zanger in het country genre was. Boek Roy Acuff en je hoeft je over de kaartverkoop geen zorgen te maken. Als je in het zuiden de macht uittekende, zo vervolgde Williams, kreeg je eerst Roy Acuff en dan God. Of die uitspraken Hank Williams in het godvruchtige zuiden in dank werden afgenomen, is niet bekend. Maar het zegt iets over de populariteit van de in 1903 geboren Roy Acuff. Die dan ook een tijd als de King of Country Music door het leven ging. We draaiden daarnet het door Fred Rose geschreven Goodbye My Love, I Heard a Silver Trumpet uit 1943 alweer. Begin dit jaar werd de plaat Holy Cross Blues opnieuw uitgebracht, 14 jaar na de oorspronkelijke uitgave. De re-release staat op naam van de Tumbleweeds, daar waar het origineel nog op naam stond van Sam Dorris plus Riley Downing en de Tumbleweeds. Dorris en Downing kennen we van de Deslandes en dat is dan ook de band die achter de Tumbleweeds schuil gaat. Afijn, van die cd hebben we hier de eerste versie uit 2012 op het OOG mengpaneel liggen. Wij gaan daar een nummer van draaien. U gaat luisteren naar het nummer Silver and Gold.

Na de Tumbleweeds hoorde u Lucero met Little Silver Heart, een nummer van hun titelloze plaat uit 2001. Lucero had ooit de naam een van de hardst werkende bands in Amerika te zijn. En ook nu hebben ze weer een tourschema om u tegen te zeggen. In oktober staat de band bijna elke dag ergens op een podium. Al moet gezegd dat daar ook een aantal dagen op Flogging Molly's Salty Dog Cruise bij hoort. 5 dagen op zee zal vast de nodige rustmomenten voor de band ook betekenen. Dames en heren, countryliefhebbers, u bent aanbeland op de oogmaandagavond van 7 tot 8. Sugar Daddy Radio draait weer heerlijke country en rootsmuziek. Ditmaal aan de hand van het thema zilver. Het festivalseizoen is zo'n beetje voorbij en de concertagenda loopt alweer aardig vol. Een van de laatste concerten die we voor de zomerstop zagen was dat van Sierra Farrell in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. De 38-jarige Amerikaanse heeft inmiddels 4 platen gemaakt, waarvan de eerste 2 in eigen beheer. Wij hebben hier nummer 3 bij ons, het in 2021 verschenen Long Time Coming. Daarvan is dit Silver Dollar. U gaat nu luisteren naar Sierra Farrell.

Steve Young, geboren in 1942, overleden in 2016, was een vermaard songschrijver. Zijn bekendste nummer is Seven Bridges Road, dat door talloze collega's is opgenomen, waaronder The Eagles, Joan Baez, Rita Coolidge en Dolly Parton. Wij draaiden van Steve Young het nummer Silver Lake van de plaat Switchblades of Love uit 1993. In dat jaar gaf Steve Young een optreden in Lichtenvoorde in de Achterhoek samen met David Olney. David Olney bracht zijn aandeel in 1994 uit onder de toepasselijke titel Live in Holland. De nummers van Steve Young kwamen pas in 2019 uit, maar dan wel met dezelfde titel Live in Holland. Geinige wistjedatjes bij Sugar Daddy Radio Beste Country liefhebbers. Reuze verdeel dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer aan het toestel gekluisterd zit. Zilver, daar hebben we het vandaag over. In 2011 bracht Gillian Welch de plaat The Harrow and the Harvest uit. Dat was haar eerste plaat met nieuw materiaal in 8 jaar tijd. Gillian Welch schreef alle nummers met haar muzikale partner David Rawlings. En dat geldt dus ook voor het nummer Silver Dagger. Dat niet verward moet worden met de traditional Silver Dagger, dat talloze malen is opgenomen, onder andere door Joan Baez. Afijn, wij gaan de Murder Ballad over een zilveren dolk nu maar eens draaien. En dan bedoelen we dus die versie van Gillian Welch.

Oei. Sixto Rodriguez is tegenwoordig vooral bekend door de documentaire Searching for a Sugar Man. Een documentaire uit 2012. Een documentaire waarin een Zweedse regisseur twee Zuid-Afrikaanse fans volgt die onderzoeken of de geruchten dat Rodriguez dood zou zijn of die kloppen. Een spoiler alert is inmiddels vast niet meer nodig als we vertellen dat Rodriguez pas in 2023 is overleden met nalating van een aantal fraaie platen. We draaiden van de LP Coming From Reality uit 1971 het nummer Silver Words met een vraagteken erachter. Ja, want zilver is nog altijd het thema op deze oog maandagavond van 7 tot 8 beste country liefhebbers. Zeer bedankt dat u weer luistert naar Sugar Daddy Radio. Tom Russell, we zagen hem al hier eens in de Oosterpoort optreden. Hij heeft heel wat van de wereld gezien. Hij is geboren in Los Angeles en na zijn studies criminologie en sociologie ging hij een jaar lesgeven in Nigeria. Daarna woonde Tom Russell in Spanje en Noorwegen en hij werkte een tijd als muzikant in een circus in Puerto Rico. Zijn muzikale carrière begon hij begin jaren 70 in Vancouver in Canada. Daar vormde hij een duo met Patricia Hardin, met wie hij in 1976 en in 1978 platen maakte. Pas in 1984 volgde zijn solo-debuut Heart on a Sleeve, waarvoor hij een reeks nummers in Oslo schreef en opnam. En een van die nummers is Chinese Silver. Dit is Tom Russell.

Woei! In 2009 verscheen de 13e plaat van Steve Earle, getiteld Towns. En dat is een eerbetoon aan zijn oude vriend en mentor Towns Van Zandt. Steve Earle vernoemde zelfs een van zijn kinderen naar zijn grote held. Justin Towns Earle speelt ook mee op deze plaat, maar overleed triest genoeg in 2020 aan een overdosis. De inmiddels 71-jarige Steve Earle toert op dit moment door Amerika solo en akoestisch om te vieren dat hij al 51 jaar in het vak zit. Hulde en wel driewerf country liefhebbers. Sugar Daddy Radio heeft nog tijd voor één nummer, passend binnen het thema zilver. Een klassieker is Silver Threads and Golden Needles. Dat nummer is opgenomen door verschrikkelijk veel verschillende artiesten. Bijvoorbeeld de Everly Brothers, Janis Joplin, Johnny Rivers, Charlie McCoy, Billy Joe Spears, Dolly Parton samen met Loretta Lynn en Tammy Wynette. Maar wij draaien het origineel van Wanda Jackson uit 1956. Ik zou zeggen, tot de welbekende volgende keer.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
7: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
6: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: leuk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.